Blijtje dan dat je laat je maar zit, mijn dames en heren. Blijtje dan dat je doet.